0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeienacht. Ja.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen.
4: Radio.
1: Het is 6 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
8: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
7: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nochtans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany. PSG speelde Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
9: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
10: Altijd een beste oldies en nog veel meer. Jouw gouden radio.
1: Radio Zoom Gold. Oldies en meer.

0: en stories. Omdat ieder lichaam een eigen verhaal heeft. In onze winkel word je persoonlijk en discreet geholpen door een team met jaren ervaring. We hebben een reuze keuze in lingerie, badmode, nachtmode, ondergoed en kousen. Kijk voor alle info en nieuwe openingsuren op ria-bodiesandstories.be. Ria Bodies and Stories. Antwerpse Steenweg in Westmalle.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke Verre. Bellen.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-47-23. Altijd open.

0: overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
1: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
0: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany. PSG speelde Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.

0: dat ding is versleten, versleten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
3: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 7 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
7: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
6: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nochtans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
8: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen Details, die so ein Spiel beeinflussen natürlich.
6: PSG speelt de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
9: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
10: Radio Zoo Gold.
11: Radio Zoo Gold.
1: Oldies en

Run, run van de Crystals. We gaan proberen om een beetje wakker te worden, want dat is de bedoeling. Het is vandaag donderdag 7 mei. We rekken en we stikken ons een heel klein beetje. Dat doen we nu met Wild Wild Wild en Angel Eyes.

Om het bed uit te komen, dan ga je No Digas van Chris Montez. Hier op Radio Zoo Gold natuurlijk, al deze en meer 50s, 60s, 70s en bijna helemaal non-stop achter elkaar. Linda Ronstadt nu, samen met de Stone Ponies.

0: You.
1: Nou, wil ik mijn Jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rent, Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè?
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be. Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is op en top De Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
4: Proef nu onze heerlijke asperges.

0: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
1: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
0: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
2: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen Details, die so ein Spiel beeinflussen natürlich.
0: PSG speelt de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.

Ja, het hoeft niet zo heel groot te zijn natuurlijk. The Crazy Little Thing Called Love. Op Radio Zoogold Oldies en meer op FM op DAB+. En natuurlijk ook via zoogold.be. Hier is John Lammers op de

Stories. Omdat ieder lichaam een eigen verhaal heeft. In onze winkel word je persoonlijk en discreet geholpen door een team met jaren ervaring. We hebben een reuze keuze in lingerie, badmode, nachtmode, ondergoed en kousen. Kijk voor alle info en nieuwe openingsuren op ria-bodiesandstories.be. Ria Bodies and Stories, Antwerpse Steenweg in Westmalle.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be. Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

Ik kan helpen als dat nodig is. Hè. I can help van Billy Swan. Dit is Radio Zoo Gold. Goedemorgen, 50, 60 en 70's en bijna helemaal non-stop achter elkaar. Het gebeurde al eens eerder. Ik kwam door jouw deur gewandeld. Dat is een vreemde plaat hoor, maar luister naar deze. This happened.

Reply van Beatles, Radio Zoo Gold Oldies en meer op FM in het noordoosten van Antwerpen, maar ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen en via zoogold.be. Goedemorgen, dit is Diederik in de morgen bij tot aan 10 uur. Een beetje wakker worden. Van Morrison tot aan nieuws en weer van 8 uur, Brown Eyed Girl.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 8 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
7: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
6: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
8: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen Details, die so ein Spiel beeinflussen natürlich.
6: PSG speelt de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
9: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

vervangen. Van Elvis Presley natuurlijk in The Suspicious Minds. Goedemorgen. Ik zie overal ogen en oren. Want ik ben namelijk in dat geval een beetje paranoia, zoals dat heet. Daar gaat het ook over in de volgende plaat. Opgelet, hier vloekt men ook niet natuurlijk, want het oog in de lucht kan u zien. The Eye in the Sky, Alan Parsons Project.

0: vloeken, niet vloeken. God ziet namelijk alles en zijn zoon ook natuurlijk. Hier is Radio Zoo Gold Oldies en meer die Eye in the Sky natuurlijk van Alan Parsons Project. Len vraagt €5 aan zijn vader, maar zijn vader geeft hem helemaal niks. Ja, papa zegt, Len, als je mij €5 geeft, dan vertel ik wat mama vanmorgen tegen de bakker gezegd heeft. Ja, de vader wordt een beetje achterdochtig natuurlijk. Pakt zijn portemonnee, geeft snel €5. Wat zei mama dan tegen de bakker, Len? Vraagt hij. 2 witte broden en 1 rozijnenbrood, zegt Len.
1: De grootste oldies, Radio Zulkoud.
0: Ja, toegegeven, die is flauw, hè. Een hele flauwe. Radio Zoogold, Oldies en meer. Wij draaien ze hier bijna helemaal los op achter elkaar. Gelukkig, hè. U en ik, wij zijn samen beautiful.
1: Heel

0: Skinny hier op Radio Zoo, Gold Oldies en meer. Goedemorgen, waar we langzaam maar zeker een beetje wakker worden. En dat doen we met heel veel plezier, u wakker maken zoals morgen zijn. Doen we ook op donderdag. Ramse Shafi nu en Sammy.
1: Sammy loopt niet zo geboren.

Jawel. Kijk eens omhoog. Sammy, wat zien we? We zien vandaag half bewolkt weer. Mogelijk af en toe ook de zon. Temperaturen vandaag tot maximaal 17 graden. Kleine kans op regen. Oh.

Nu kom ik hier zomaar tegenaan lopen. Excuseer daarvoor. I'm stumbling in. Chris Norman van Smokey en Suzy Quattro. Een heel gekende glam rock zangeres met lange zwarte haren en een spannende leerbroek aan.

0: Als je op zoek bent naar prachtige, kwaliteitsvolle, zilveren juwelen met half edelstenen en een zeer uitgebreide collectie kristallen en mineralen, dan ben je bij Giza in Boeghout aan het juiste adres. Reeds 23 jaar verwelkomt Martien haar klanten op een liefdevolle manier en met heel veel kennis van zaken. Spring gerust eens binnen om in alle rust al dat moois te komen ontdekken. Giza is gelegen in de Alexander Frankstraat 270 in Boeghout en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Giza, een stukje hemel op aarde.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: Dit is Radio Zoo Gold.

met medewerking van Speedy Gonzales natuurlijk. De Crocodile Rock van Elton John op Radio Zoo Gold. Radio Oldies en meer 50s, 60s en 70s. Sommige liedjes zijn gemaakt om op te dansen, maar andere niet. Hè. Music to watch girls by.

0: Als het voor u goed is, dan is het voor mij ook goed.
1: I Will Survive, een disco-kraker. Van Gloria Gaynor natuurlijk op Radio Zoo Gold. Goedemorgen, Sue Thompson en

Goedemorgen, dit is Radio Zo Gold Oldies en meer. Bijna helemaal non-stop achter elkaar op FM in het Noordoosten van Antwerpen. Op DAB Plus en via zogold.be. Vraag eens een plaatje aan voor onze Zoobox. Dat kan, hè. En dat wordt uitgezonden, dat programma. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond tussen 6 en 8. Surf naar zogold.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 25. Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke Verrij. Elke.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: mooiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 9 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: We zijn het afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaanvermogen steeg met 3,3% tot ruim €286.000. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar. Toen steeg ons mediaanvermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

Oké, dit is Radio Zoo Gold Oldies en meer. Goedemorgen, welkom bij Diederik de Morgen. Ding Ding Dong was het winnende liedje op het Eurovisie Songfestival voor Nederland in 1975.

Daar is dit programma heel speciaal voor bedoeld natuurlijk. Voor de early birds, voor de mensen die vroeg opstaan. Goedemorgen hier, Dieter. In de morgen vandaag temperaturen tot 17 graden. Af en toe krijgen we een beetje de zon te zien. Veel wolken, weinig kans op regen. Morgen wordt het iets warmer dan temperaturen van 8 tot 19 graden. En vanmorgen hier op de Mostheuvel hebben we ongeveer een graad of 10.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Caro Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

allemaal niet zo bijzonder natuurlijk. Tom Jones, It's Not Unusual, hier op de radio bij Radio Zoo. Gold Oldies en meer waar ik ze bijna non-stop achter elkaar draai tussen 9 en 10. ELO hadden we, Al Stewart, The Cascades, The Bee Gees en The Beatles. En zijn in het vooruitzicht onder andere Sheila en The Black Devotions, The Holly Rich Strings en Françoise Hardy.

0: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03-667-2425.
1: Dit is Radio Zoo Gold.

onze eigen Rocco Granada in 1959. En Marina, ik ga mijn uitzendkantoortje sluiten, jongens en meisjes, dames en heren. Straks bij Brenda op de koffie tussen 11 en 2. Morgen, hier, vrijdag, ben ik er weer om 7 uur. Tot dan.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 10 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: We zijn het afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaanvermogen steeg met 3,3% tot ruim €286.000. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar. Toen steeg ons mediaanvermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het Hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het Hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
7: Altijd een beste oldies en nog veel meer. Jouw gouden radio.
1: Radio Zoom Gold, oldies.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ria Bodies and Stories. Omdat ieder lichaam een eigen verhaal heeft. In onze winkel word je persoonlijk en discreet geholpen door een team met jaren ervaring. We hebben een reuze keuze in lingerie, badmode, nachtmode, ondergoed en kousen. Kijk voor alle info en nieuwe openingsuren op ria-bodiesandstories.be. Ria Bodies and Stories. Antwerpse Steenweg in Westmalle.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarren. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarren, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapasschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Als je op zoek bent naar prachtige, kwaliteitsvolle, zilveren juwelen met half edelstenen en een zeer uitgebreide collectie kristallen en mineralen, dan ben je bij Gisa in Boeghout aan het juiste adres. Reeds 23 jaar verwelkomt Martien haar klanten op een liefdevolle manier en met heel veel kennis van zaken. Spring gerust eens binnen om in alle rust al dat moois te komen ontdekken. Gisa is gelegen in de Alexander Frankstraat 270 in Boeghout en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Giza, een stukje hemel op aarde.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal.

Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.nl.

Wil je zelf op Radio ZooGold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de ZooBox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze ZooBox. Van maandag tot en met donderdagavond tussen

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer. Radio's.

Lauren aan het twisten samen met Chubby Checker op deze donderdagochtend. Betty White, die kwam langs in mijn lijst. The Bee Gees, The Righteous Brothers, Patricia Pai. Ja, die kennen we nog, hè, die Nederlandse dame. En The Beatles. Maar deze ken jij ook. Paul Anka, een zeer goeiemorgen.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag. Het is 12 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naaktbeelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 22:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden.

kwamen binnen na 12 uur met de California Girls van de Beach Boys. En die bleven maar dromen van bikinis, goed weer. Dus laat ons het zonnetje in gedachten houden. Dit is T-Set, She Likes Sweets. Oei.

Een tijdje terug zat hier Mathieu en Guillaume en die konden dat lied eigenlijk niet zo goed meezingen. Het land van Maas en Waal. Maar deze uitvoering was van Boudewijn de Groot. Hè. Elton John staat klaar met Are You Ready for Love? Goedemiddag.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Als je op zoek bent naar prachtige, kwaliteitsvolle, zilveren juwelen met half edelstenen en een zeer uitgebreide collectie kristallen en mineralen, dan ben je bij Giza in Boeghout aan het juiste adres. Reeds 23 jaar verwelkomt Martien haar klanten op een liefdevolle manier en met heel veel kennis van zaken. Spring gerust eens binnen om in alle rust al dat moois te komen ontdekken. Giza is gelegen in de Alexander Frankstraat 270 in Boeghout en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Giza, een stukje hemel op aarde.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Dit is Radio Zoo Gold.
5: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Ja, ja, ja, de Woolly Bully. Ik ben er een choreo op aan het maken, maar mijn producer wil niet zo mee. Oké, een beetje gekheid op een stokje. Goedemiddag, smakelijk eten.

Geweldig toch? Ik was even in Rio met Claude François tijdens de middagpauze. Ja, en Billy Ray Cyrus, die zong Achy Breaky Heart. Deze ken je zeker. Goeie.

James Brown, die wilde het nog even zeer duidelijk stellen. It's a man's man's world. Maar gelukkig zijn er ook dames, hè. I wouldn't blame you. Dat songpad

0: Nou, wil ik met jou eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 1 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naakte beelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 22:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet

0: extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden.
1: It's time for more music.
2: Radio's Go.

We waren samen aan het genieten van een prachtig nummer uit 1963 van Alain Barrière. Op deze donderdag, nog heel even, ben ik bij jou. Dit is Bring Back Your Heart.

O'Sullivan was heel dwingend. Get Down uit 1973. Ja, mijn naam is Brenda en elke werkdag van 11 tot 2 ben ik aan de beurt hier bij Radio Zoo Gold. En dit zijn

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke Verre. Belle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoerselsteenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Radio.

zeer speciaal stemgeluid toch, deze Johnny Cash met Ring of Fire. Donderdagmiddag, ja, dat wil zeggen morgen vrijdag. En bijna weekend. Play that funky music. We gaan er een beetje in komen, hè.

0: mijn dusler, dit is versleten, versleten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, anti-kalk, anti-schimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie. Radio Zoekom.

Ain't seen nothing yet. Ja, inderdaad. Moest je kunnen binnenkijken in onze studio. De ambiance spat eraf. Ik stop ermee. Ik kom heel graag morgen om 11 uur terug. En jij krijgt van mij nog Anita Meijer met Why? Tell me why. Tot morgen. When

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 2:00.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ria Bodies & Stories. Omdat ieder lichaam een eigen verhaal heeft. In onze winkel word je persoonlijk en discreet geholpen door een team met jaren ervaring. We hebben een reuze keuze in lingerie, badmode, nachtmode, ondergoed en kousen. Kijk voor alle info en nieuwe openingsuren op ria-bodiesandstories.be. Ria Bodies & Stories. Antwerpse Steenweg in Westmalle.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
5: Proef nu onze heerlijke asperges.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatkind.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Ik vind het was...
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
3: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
2: En digitaal via zoogold.be.
4: De juiste tijd.
2: Goedemiddag.
5: Radio.
2: Het is 3:00.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
7: Nieuws en weer.
8: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer.

meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.

0: Het waren vader en dochter natuurlijk, Nancy en Frank Sinatra uit 1966 en Something Stupid. Welkom erbij weer op deze donderdag 7 mei. Een nieuwe aflevering van Tim in de Middag. Tot 6 uur vanavond hou ik jouw gezelschap hier op Radio Zoogold. Met Bruce Channel onderweg, Down en Tony Orlando, The Gentries. En dit is John Travolta.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning!

Wil je zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond tussen

Nog één nachtje slapen en het is weer weekend. Met een plaatje als deze komen we al een beetje in weekendstemming, hè? Zelfs op donderdag. Het was Marianne Rosenberg natuurlijk. Ich bin wie du uit 1975. Muziek onderweg hier op Radio Zoo Gold. Van Johnny Burnett, Tom Jones, ook de Dixie Cups. En verder deze van de Zombies uit 1964. Tell Her No. Blijf bij ons voor de meeste en de mooiste oldies. Dit is Radio Zoo Gold.

0: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86, of deengel.be.
2: Proef nu onze heerlijke asperges.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve

Ja, wij mannen kunnen natuurlijk geen twee dingen tegelijk. Hè. I'm too busy thinking about my baby. Geen tijd voor niks anders dan hè. De Mardi Gras uit 1972. Het wordt 4 uur zometeen hier op Radio Zoo Gold op deze donderdagnamiddag. T-Chin is nog onderweg, de Association ook. En dit instrumentaal popcorndeuntje. Leuk om nog eens boven te halen uit ons popcornbakje. Chris Stevens en de Veldtones en Bags Groove.

0: Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: Luistertijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 4 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van

50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden. Oh.

We deden het spelletje van de liefde, The Game of Love, met Wayne Fontana en de Mindbenders. En er worden spelletjes gespeeld, hoor, dit uur. Blijf bij ons, dan hoor je straks D&D Mucci ook nog zo'n spelletje spelen. Het is even over vier geworden, deel 2 van Tim in de Middag op deze donderdag 7 mei. Met nu onze goede vriend Paul Anka, Steel Guitar en A Glass of Wine. Just

ABBA, nummer 1 hit over zowat de hele lijn. In België stond het op nummer 2, precies 50 jaar geleden. Een dag als deze in 1976. ABBA en Fernando. En dit is degene waar ik daar straks al over sprak. Hè? Dean DiMucci, hij speelt The Kissing Game.

Later gingen ze verder als Ray Goodman en Brown en scoorden eind jaren 70 nog een hitje met Special Lady. Hè. Dit waren The Moments natuurlijk voor de gelegenheid samen met Whatnot en Girls uit 1974. En nu back to the 60s, Dwayne Eddy en zijn gitaar.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Bij je thuis of onderweg, of waar je ook maar bent.
5: Radio Zoo Gold.

Albert Hammond en zijn bandje, ja, die waren hun tijd ook ver vooruit. Die hadden toen al zonnepanelen en een terugdraaiende teller. Ja, dat komt toen nog natuurlijk. De Free Electric Band uit 1973. Een dag als deze in 73, 53 jaar geleden, krijgt de Washington Post de Pulitzerprijs voor zijn aandeel in de onthullingen betreffende het Watergate-schandaal.

is het enige liedje in heel ons bestand in de Tagalog-taal. De taal van de Filipijnen. Hè. Freddy Aguilar scoorde er een hit mee in 1980, haalde de vierde plek in Nederland en nummer 7 in ons land met deze Anak. Nog eens gehoord hier op Radio Zoo Gold. Back to the 60s nu met Trini Lopez.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het. Deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be. Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Radio.

24 uur per dag, de meeste en de mooiste oldies uit de 50s, 60s, 70s en meer. Dit is Radio Zoo Gold op FM, DAB+, en op zoogold.be. Nieuws en weer van 5 uur onderweg, de Trucks nog, en deze, Warren Smith, echte pure rock'n'roll.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: De radio.
1: Het is 5 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assizeproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.

nieuws en weer van 5 uur. Zet-André op Radio Zoo Gold. Welkom in het laatste uurtje van Tim in de Middag. Tot 6 uur vanavond blijf ik nog bij je. Ik heb nog heel mooie muziek voor je. Dit is er bijvoorbeeld eentje van Ben E. King. Je kent het vooral in de versie van Cliff Richard, denk ik, maar dit is ook een hele mooie.

Ja, snel een beetje. Kiss me quick, because I love you so. Het was Elvis Presley uit 1961. Muziek is onderweg van de Rolling Stones zometeen, ook uit de 60s. Maar eerst gaan we even naar 1974. Het is 52 jaar geleden dat de Duitse bondskanselier Willy Brandt aftreedt naar aanleiding van het spionageschandaal met Günther Guillon. Deze naaste medewerker van Brandt werd eerder op verdenking van spionage voor de DDR, de Stasi, gearresteerd. 1974 was ook het jaar van deze van Luc Bral. Ik vond er niks.

Wilbert Harrison zong het origineel al in 1965, maar het werd een hit voor deze man natuurlijk. Brian Ferry en Let's Stick Together. Een beetje prit en dat komt zo voor elkaar.

0: Bodies and Stories. Omdat ieder lichaam een eigen verhaal heeft. In onze winkel word je persoonlijk en discreet geholpen door een team met jaren ervaring. We hebben een reuze keuze in lingerie, badmode, nachtmode, ondergoed en kousen. Kijk voor alle info en nieuwe openingsuren op ria-bodiesandstories.be. Ria Bodies and Stories. Antwerpse Steenweg in Westmalle.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjesje doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed hè?
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Als je op zoek bent naar prachtige, kwaliteitsvolle, zilveren juwelen met half edelstenen en een zeer uitgebreide collectie kristallen en mineralen, dan ben je bij Giza in Boeghout aan het juiste adres. Reeds 23 jaar verwelkomt Martien haar klanten op een liefdevolle manier en met heel veel kennis van zaken. Spring gerust eens binnen om in alle rust al dat moois te komen ontdekken. Giza is gelegen in de Alexander Frankstraat 270 in Boeghout en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Giza, een stukje hemel op aarde.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaten aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.

Zekerheid in de liefde, dat is moeilijk. Maar ik denk van wel. I think I love you. Het was de Partridge Family. De zingende tv-familie natuurlijk uit 1970. En nu popcorn uit 1959. Miss Tony Fisher is dit. The Big Hurt.

0: Robert Parker haalt zijn grootste hit. Datzelfde jaar 1966 met Barefootin, ken je vast ook wel. Dit was een andere, wel een leuke. They All Ask For You. Het zijn zo van die plaatjes die je alleen maar bij ons hoort. Bij jouw favoriete oldies radio. Dit is Radio Zoo Gold. Nog even zijn we samen hier in Tim in de Middag. En daarna is er 2 uur lang tijd voor de Zoobox. Jullie verzoekplaatjes. Dit is Starbuck, 1975. Moonlight. Feels right.
1: Yeah.

0: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.

0: weet de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 6 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen reden is tot paniek nu de onrust toeneemt over het Hantavirus. De uitbraak aan boord van een Nederlands cruiseschip kostte al aan 3 mensen het leven. Ook een stewardess die in contact kwam met een intussen overleden passagier is nu besmet. En er gingen ook al opvarenden van boord voor de uitbraak is vastgesteld. De incubatietijd is 6 weken. Er zullen dus nog besmettingen volgen. Maar het algemene infectierisico is laag, zeggen deskundigen. De pro-Palestijnse activisten die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, krijgen van het bestuur nog tot morgen de tijd om het pand te ontruimen. Volgens de universiteit is er sprake van ernstige misdragingen en strafbare feiten en verstoren de bezetters ook colleges van andere studenten. Dat moet stoppen, vindt de UNIF. Toch liet de groep al weten niet van plan te zijn de strijd te staken. Vlaanderen hervormt de financiële ondersteuning voor dierenasielen. De basissteun gaat voor alle centra omhoog, naar €3.500 per jaar. Maar de overheid wil vooral asielen ondersteunen die in beslag genomen dieren opvangen. Dat aantal is de voorbije jaren met 60% toegenomen, omdat de regering strenger toekijkt op dierenverwaarlozing. Asielen krijgen ook middelen voor onder andere sterilisaties en vaccinaties. Rit 5 in de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse Misha Bredewold. Lotte Kopecky leek de sprint te zullen winnen, maar hield zich in om de zegen aan haar ploeggenoten te laten. Shari Bosuit was 5e. Kopecky blijft wel aan de kop in de stand. Nu volgen 2 zware bergritten. De Ronde van Spanje eindigt zondag. Op de meeste plaatsen blijft het droog met af en toe een opklaring bij zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en tot 18 graden.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Ami voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Lange Straat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
5: Proef nu onze heerlijke asperges.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-47-23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schattekind.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Hopsie, aan de kant.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben.
4: 03-651-4854. Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
7: Radio

0: toe gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig, yeah, yeah.
1: Dit is Radio Zoekhoofd.

0: altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond.
4: Radio.
1: Het is 7 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen reden is tot paniek nu de onrust toeneemt over het Hantavirus. De uitbraak aan boord van een Nederlands cruiseschip kostte al aan 3 mensen het leven. Ook een stewardess die in contact kwam met een intussen overleden passagier is nu besmet. En er gingen ook al opvarenden van boord voor de uitbraak is vastgesteld. De incubatietijd is 6 weken. Er zullen dus nog besmettingen volgen. Maar het algemene infectierisico is laag, zeggen deskundigen. De pro-Palestijnse activisten die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, krijgen van het bestuur nog tot morgen de tijd om het pand te ontruimen. Volgens de universiteit is er sprake van ernstige misdragingen en strafbare feiten en verstoren de bezetters ook colleges van andere studenten. Dat moet stoppen, vindt de UNIF. Toch liet de groep al weten niet van plan te zijn de strijd te staken. Vlaanderen hervormt de financiële ondersteuning voor dierenasielen. De basissteun gaat voor alle centra omhoog, naar €3.500 per jaar. Maar de overheid wil vooral asielen ondersteunen die in beslag genomen dieren opvangen. Dat aantal is de voorbije jaren met 60% toegenomen, omdat de regering strenger toekijkt op dierenverwaarlozing. Asielen krijgen ook middelen voor onder andere sterilisaties en vaccinaties. Rit 5 in de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse Misha Bredewold. Lotte Kopecky leek de sprint te zullen winnen, maar hield zich in om de zegen aan haar ploeggenoten te laten. Shari Bosuit was 5e. Kopecky blijft wel aan de kop in de stand. Nu volgen 2 zware bergritten. De Ronde van Spanje eindigt zondag. Op de meeste plaatsen blijft het droog met af en toe een opklaring bij zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en tot 18 graden.

0: zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 8.
1: I've heard people say that too much of anything.

0: Als je op zoek bent naar prachtige, kwaliteitsvolle, zilveren juwelen met half edelstenen en een zeer uitgebreide collectie kristallen en mineralen, dan ben je bij Giza in Boeghout aan het juiste adres. Reeds 23 jaar verwelkomt Martien haar klanten op een liefdevolle manier en met heel veel kennis van zaken. Spring gerust eens binnen om in alle rust al dat moois te komen ontdekken. Giza is gelegen in de Alexander Frankstraat 270 in Boeghout en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Giza, een stukje hemel op aarde.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij

aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatje.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact. ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen. En op ecbcars.be. 03-667-2425.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Dit is Radio Zoo Gold.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Radio.
0: Het is middernacht.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: Juiste tijd.
0: Goeienacht.
2: Radio.
0: Het is 1 uur.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Nog oude radio.
0: Het is 2:00.